Can Wait Forever, It's Now or Never, Bruce Channel of King Records. Hij had ook dat originaal van Hey Babe. Oké, de volgende track komt uit de aanvangtijd van King Records. Uit de aanvang Hillbilly tijd Cincinnati, Ohio. En Jones hou je hier met High Bone Daddy, Honky Tonk Bobbin Hillbilly.

jumping around. Nou is de lokale underground scene in Washington D.C. Want dat is de Rainbows met Minnie. En we rocken Bob en Stomp strolen gemiddeld weiter met Chuck Berry en Maybelline.

Keep your motor hot on the top of the hill. Das war Chuck Berry mit Maybelline. Fantastic. Rockabilly, rock and roll, rhythm and blues, you name it. Okay, weiter geht's. We gaan jetzt Richtung den 706 Union Avenue, Memphis, Tennessee. Met Little Junior Parker Blue Flames. De meest bekende hit recording van Little Junior Parker Blue Flames. Waar damals in 1954 Feeling Good. Deze song had er damals ook een tweede maal eingespeeld in de Sun Recording Studio van de producer Sam Phillips. In de versie van Feeling Bad. En deze versie is überhaupt zo slecht nog niet. Little Junior Parker Blue Flames zijn we jetzt hier met Feeling Bad.

0: Yeah, that's it. Little Junior Parker Blue Flames waren dat. Met Feel So Bad. Oké, van de Seaborn Transaction Union Avenue, Memphis, Tennessee, gaan we jetzt richting West Coast Capitol Records in de 50s. Een van de eerste pioneers of boogie woogie piano rock and roll gaan we jetzt hier. Over de platenspeler Mel Maher of Capitol Records in 1953 met Red Light.
1: 1, 2, 3.

have some fun tonight. I'm gonna bop tonight. Rockabilly Music, West Texas, 1957, Elroy Dietzel met Teenage Ball. En we blijven in Texas met Western Swing Music, als die draait zeker jaren. The Roots of Western Swing Country Music, als 1936, San Antonio. Hou je het hier, Jimmy Thomason met How Many Times?

Emerson Brothers en Frankie en Johnny uit de J. Miller Studio, Crawley, Louisiana. Oké, we rocken Bappen Stamperstrolen gemiddeld weiter. Uit Indiana, 50s Rockabilly, alweer hier. Norman Richard, and somebody's been rocking my boat, Loose Goods!